Dus vandaan voor mij is het niet lekker. Welke mensen hebben. Ja, maar wel.